Mi sao, verdad, mi che sao, mi tengo paciente che avevo vendita, arriva il computer, vedo, so, avete spoquita cumi. Incredibile. Als het niet in de lengte gaat, dan moet het wel in het brede, hè? Non può essere.